0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land zit in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 3 jaar geleden. Dat betekent dat we Elissa en haar nummer Dancing on the Ice zaterdag opnieuw op het podium zien. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en werden pro-Palestijnse actievoerders de zaal uitgezet. De 2 Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat, moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
2: De 2 zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten en het er hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Intussen heeft het Amerikaanse Hof van Beroep beslist dat Trump zijn importheffingen toch mag doorduwen. Een rechtbank oordeelde vorige week dat die heffingen onwettig zijn, maar in beroep is de conclusie dus anders. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 2 edities geleden. Escila en haar nummer Dancing on the Ice konden Europa dus toch overtuigen. Ondanks de slechte voorspellingen van de bookmakers. Journalist Wim de Handschutter.
3: Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook voor Escila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken. En ze zei, ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
2: Ook de meest omstreden kandidaat van die eerste halve finale stoot door, Israël. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. De 2 Belgen die op de cruise zaten waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid nadat de 2 een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
4: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat, moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
2: In totaal zijn al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 extra per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaerts kon de cijfers inkijken.
5: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
2: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Emma Zeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Emma Zeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is trouwens ook de 17e titel in de geschiedenis van de club. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden, en ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
6: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
7: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
6: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
7: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
6: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
6: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
9: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.com.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
6: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
5: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Esila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag in Wenen. Journalist Wim de Handschutter.
7: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Esila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei, ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
5: Opvallend, ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
8: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran om toch nog tot een of ander akkoord te komen.
5: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
9: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Dag Robert, storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is er ook bij.
13: Hallo.
12: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
13: Allee, maar dat past toch nog?
12: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jolland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer uit Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, Minerva.
16: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
17: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Wawa.

0: Als je vandaag de dag in deze maatschappij schuldenvrij kan zijn, is dat al niet een rijkdom op zichzelf? Goedemorgen, leuke overpeinzing vind ik.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Het was maar om aan te sluiten bij die plaat van Johnny Ray, uiteraard. You don't owe me a thing, gelukkig maar. Vertrokken voor alweer een goeiemorgen Antwerpen op deze 13e mei. De 13e, het is gelukkig een woensdag, dus daar kunnen we vrede mee nemen. Ik zal er nog een tas koffie bij zetten, want het zal nodig zijn. 2 uur lang muziek, informatie en ontspanning. Dit heet gewoon Radio Minerva in de ochtend.

Denkt u dat ook wel eens? Dat u soms iemand anders zou willen zijn? Misschien een bekend iemand, een grootheid? Of gewoon een familielid die je ontvallen is? Ik wou dat ik jou was. Plaat waar wij nogal mooie herinneringen aan hebben. Zoveel jaren geleden tijdens een fietsvakantie. Veldhuis en Kemper, daarvoor Bobby Short en Danny Williams. Met een geurtje naar een aperitiefje. Minerva in de ochtend, dat is altijd klinken op het leven.

Anita Heigerland, zegt die naam u nog iets? Het was een klein Scandinavisch meisje die op haar 10 jaar een duet mocht zingen met Roy Black. Schön is das auf der Welt zu sein. Wel, die kleine Anita werd al snel heel erg volwassen. En toen ging ze nummers opnemen zoals dit, Kleinen Schatz. Goedemorgen Antwerpen, bij Minerva. Het is altijd vrolijk en het is altijd ontspannen luisteren bij de koffie, bij de boterhammen, de croissants. Ik weet niet wat er vanmorgen op uw bord ligt. Ik moet het mijne nog even bij elkaar gaan scharrelen. Lucille Starr dan maar en Colinda. MUZIEK

0: Goedemorgen Antwerpen. Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
4: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
5: Radio Minerva.
6: Goedemorgen Antwerpen.

Mensen kunnen de gekste dingen zeggen, hè. En mekaar kwetsen zonder dat ze het beseffen. The Mavericks, nog eens een keer samen met Trisha Yearwood. Something Stupid. Kwam uit de portemonnee van de Sinatras, uiteraard. Zo dadelijk, huishoudelijke mededelingen. Maar eerst nog een nummer dat ook in zijn 1001 versies voortbestaat. I Just Wanna Make Love To You. Wij kozen vanmorgen voor de versie van Arthur Prysock. En zo dadelijk Antwerps Geweld met Wasda.

Wat is dat? Dat is gewoon een bandje hier uit het Antwerpse. Ik ben zot van A. En dat wilden wij u vanmorgen toch nog meegeven, zeker, hè? Wij zot van de luisteraars en nu al even piepengek van onze zender. Tijd misschien dat u een schepje suiker in de koffie doet. Ik pas daar even voor.

is de chouchou van onze Mark Maxi, hè? Linda de Souza, Maria Dolores. Als ik snel ben vanmorgen en oppassen dat ik mijn shot koffie hier niet tegen de wereld kukkel, dan kunnen deze Jacklins ook nog eens een keer verbazen. MUZIEK

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wel naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoek wakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bipost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Colemon van de VZW Stop Darmkanker.
6: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing. En dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
5: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. Vooral 65-plussers klussen zo bij. Niet onlogisch, omdat ze meer tijd hebben, zegt journalist Sven Ponsaerts.
7: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
5: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Het Belgische leger recruteerde vorig jaar zo'n 3000 extra militairen. En dat is een record. Daarbovenop komen nog eens 800 reservisten en 700 burgers. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Minister van Defensie Theo Franke mikt tegen 2029 op een leger met bijna 35.000 personeelsleden. Zo'n 5.000 meer dan nu. Het raketafweersysteem dat de Amerikaanse president Trump wil laten bouwen zal meer dan 1020 miljard euro kosten. Dat heeft de begrotingsdienst van het congres berekend. Een pak meer dus dan de 175 miljard waar Trump over sprak. De Golden Dome, zoals Trump hem noemt, zou de VS beschermen tegen raketaanvallen vanuit de lucht en de ruimte. Die naam is ongetwijfeld geen toevalligheid, aangezien het afweersysteem van Israël de Iron Dome heet. En het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
10: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
11: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
10: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
11: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
10: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uitbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uitbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
18: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?
19: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren?

Een meneer voor wie wij altijd wel een boon hebben gehad. U weet, wij hebben een heel bonenveld hier. Hè? Dus iedereen heeft hier zijn eigen bonenveld. En daar heb je dan uw persoonlijke boon voor een aantal artiesten. En bij mij is dat Jack Jersey. Ja, een restant uit onze puberteit. In the arms of her new friend. Omdat het niet altijd papa was a poor man moest zijn. Goedemorgen Antwerpen, we zijn er weer. Ik heb straks informatie over onze top 1000, want u kan stilaan weer gaan stemmen. En hoe dat in zijn werk gaat, wel dat vertel ik u dadelijk. Maar eerst muziek van Don Williams, Al Saxon en zo dadelijk ook vreemde kostgangers hier bij Minerva.

De vreemde kostgangers, oftewel hoe scheiden toch nog plezant kan blijven. Maar helaas hebben we van hen al moeten afscheid nemen, want twee van de drie kostgangers zijn er ondertussen niet meer. Henny Vrienten overleed te vroeg, George Kooijmans ook. Alleen Boudewijn de Groot blijft nog wel bij leven, maar veel activiteiten brengt hij niet meer voort. Hij werkt in alle bescheidenheid, zo gaat dat. Eerst een boeketje bloemen en mogen volgens Adamo de duurste uit de reeks zijn.

Dit is een meneer die komt uit wat ze noemen die indie rock bands. In Nederland waren die nogal populair. Jonge gasten die in Nederland toekwamen uit Indonesië, toen een kolonie van Nederland, en natuurlijk wat wilden gaan doen in de muziek bijvoorbeeld. Eddie Chatelain was er daar eentje van. Ik heb nog Big Boy Miles van lang geleden en Simon & Garfunkel. En dan vertel ik u iets over onze top 1000.

Voor zij die denken dat ze zich alles kunnen permitteren en uit mogen kramen. I am a rock. Ja, ja. Think twice, vrienden. De top 1000 van Radio Minerva. Laat ons daar het maar eens even over hebben. Want in augustus zendt deze radio alweer de top 1000 uit. Een bijzonder geslaagd en populair experiment van een aantal jaar geleden. En u wil er massaal opnieuw aan deelnemen. Tenminste, daar gaan wij vanuit. Een week lang hoor je de favoriete platen die door u gekozen worden. Wij stellen niks samen, u doet dat. En dat kan vanaf nu. Want de stemming is open en via onze website kan je jouw muzikale helden in die top 1000 gaan stemmen. Gewoon een kijkje nemen op de website www.radiominerva.be en daar kan je dus doorklikken naar de stemmingsformulieren. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus dat moet u wel goed in uw achterhoofd knopen. En dan krijgt u er van ons alvast een tip bij. Misschien komt deze wel in aanmerking voor die top 1000. De Supremes.

0: The best music on the best station.
1: Devin Hunksel doet tot bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
4: Yeah!
3: Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
5: Minerva.
6: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
3: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
7: Evergreens en crooners, sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
8: Radio Minerva.
9: Goedemorgen, Antwerpen.

Het zou mij sterk verbazen mochten de Supremes niet in onze top 1000 staan. Of The Searchers misschien, die je net hoorde. En Eliza Wout, waarom niet? Zij bracht een eerbetoon aan Lukske de Vos van Gorky. Zijn Anja door Eliza. Tijd nu om de kraan van de swingmuziek open te draaien. En we halen dat uit een potje met echte rhythm and blues uit lang vervlogen tijden. It ain't the meat, dit zijn de Swallows.

Cirque du Soleil en het verhaal van Alegria. Nog snel, deze Southlanders. En dan is het hier kraan dicht voor vanmorgen op deze woensdag.

Voilà, ik kan zo dadelijk de hele boel hier overdragen aan collega Patrick. En hij neemt u mee naar het middagnieuws van deze woensdag de 13e mei. Wat mij betreft afspraak morgen over zo'n 22 uurtjes voor een donderdagochtend. Alweer een aflevering. Goedemorgen Antwerpen, tot dan.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat meldde Franse media. 9 jongeren raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt gezocht. De scholieren zijn intussen met een vervangbus weer onderweg naar ons land. 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Collemon van de VZW Stop Darmkanker.
4: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
3: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers wereldwijd. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
5: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
6: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
7: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
6: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Een heel goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Even na de klok van 10 uur. En het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van jullie programma Timeless Music. En dat in de presentatie van Patrick. Ik wil ook nog even Willem van Walen, mijn collega, bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes. Goedemorgen te Antwerpen. Wel een hele hoop leuke platen in te beluisteren. En deze hebben we ook meegebracht voor de volgende 2 uur. Een leuk gemixt programma. Op deze wel grijze woensdagochtend. Het belooft niet veel te worden vandaag. Ik zou dus zeggen, blijf jullie maar knus binnen bij jullie radio. En als je de baan op moet, wees voorzichtig. Want dat heeft ondertussen ook al gehaald als ik naar hier gekomen ben. Zo, ik ben er klaar voor. Jullie

Dit waren de Foundations met Build Me Up a Buttercup, de Britse soulband die met succes de Motown sound imiteerde. En daarvoor kreeg je Bobby Vinton, Seal It With A Kiss. Velen zijn fan van deze zanger hier op dit station. Dit is Jelly Fail, and For Me.

muziek waar ik het warm van krijg. Deze ballad van de Amerikaanse duo Captain and Tennille uit het jaar 1980. Het was de eerste single van hun vijfde studioalbum. En ze bereikten daarmee ook in de toenmalige BRT Top 30 de nummer 1.

Laat de liefde van Nicole en Hugo, het sympathieke Vlaamse zangduo, met het mooie uptempo nummertje uit de CD Niet Geloven uit 2009. En zo gaan we naar het reclameblok van 10:30 met mijn laatste plaat daarvoor, The Platters. And Smoke It In Your Eyes.

0: Ook op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
2: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

We openden met Juan Luis Rivera naar de reclame met Burbujas de Amor, de Dominicaanse zanger, gitarist en componist, met dit romantische bachata liedje uit het jaar 1991. Dan neem ik een klein beetje info voor jullie. De heemkundige kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Brooidenborg. Onze collectie over de Hoboken rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03-827-33-26. Ik zal het nummer nog even herhalen. 03-827-33-26 of via de site www.hobogeum.be. Verder met

Een artiest die jullie niet zo vaak horen op dit radiostation, het was George Michael. Een van de succesvolste zangers met een beetje Griekse roots. Eerst met Wham en later had hij ook een grote solo carrière. Hij schreef ook liedjes en was op de kop toe ook nog muziekproducent. Uit de verzamelplaat Songs from the Last Century was het Secret Love uit het jaar 1999. Zal ik met jullie vandaag de programmatie even doorlopen nog op deze zender? Tot 12 uur heb je dus mij en tussen 12 en 2 de muzikale pauze. Niet met Karin, want die is even afwezig deze week, maar met Fabrice. Tussen 2 en 4 uur heb je dan de muzikale, heb je dan muziek, mozaïek, zo moet ik het zeggen, met Eddie de Schutteren. De Van Dijk collectie volgt van 16 tot 18 uur met Jan Van Dijk. De Melody Carousel mag je beluisteren tussen 18 en 20 uur. En tussen 20 en 22 uur heb je even continu muziek. En De Nachtwacht, dat is het laatste programma tussen 10 en 12 uur met Achille van der Donk.

Dit was de Amerikaanse country en jazz zangeres K-Star met de Rock and Roll Waltz. Een dame die vooral wat bekendheid had in de jaren 50. Je kent ze ongetwijfeld van haar grote hit The Wheel of Fortune. En dan gaan we naar onze laatste vocale voor het nieuws van 11. Deze komt uit de film Grease. Een dame waar ik een ongelofelijke boom voor had. Hier is Olivia Newton-John.

voilà, ons eerste uurtje zit erop. Het eerste uurtje van jullie programma Timeless Music. Ik hoor jullie graag terug, zo dadelijk naar de klok van 11 met nieuws en reclame.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een roepje.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000, vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soutaar.
7: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
6: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. Dieseltanken wordt weer duurder. De maximumprijs stijgt morgen tot 2,18 euro per liter. Dat is een stijging van zo'n 4 cent per liter. Voor een tank van 50 liter diesel betaal je vanaf morgen dus zo'n 110 euro. Ook stookolie wordt morgen trouwens zo'n 4 cent duurder per liter. En wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers ter wereld. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat stop. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
13: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
12: Robert? De expert 03 226 93 93.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

keren terug naar het jaar 1969. Dat was Jerry Jackson, Tell Her Johnny Said Goodbye. En deze kan je zeker en vast verwachten in de Radio Minerva Top 1000. We zenden hem weer uit in augustus. Een hele week lang hoor je dan je favorieten gekozen door onze luisteraars. Oké, kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wilt, maar je kan maar één keer op

0: Voor de vele fans was het Elvis Presley en de Haka Haka Burning Love. Ik zou zeggen, haal de brandblusser er maar al bij, want hij is niet te stuiten, deze man. Verder met Wilke Alberti, Nederlandstalig nummertje dus. Hier is Samen Zijn, het levenslied, wat de kracht zijn van bij elkaar is.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

Dit waren de Shakespeare's, een Engels liedje, vanuit België opererende Rhodesische band uit 1966. In 1977 kwam de groep nogmaals samen hier in België voor een nieuwe versie te maken van het beat ska nummertje Summertime. Waar we deze weken in de zomer van 1977 in de BRT Top 30 stonden. En ons volgende nummertje is Anita Bryant met Paper Roses.

0: weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.

Dit was Alain Berrière met Mavi. Terwijl de computer hier bokkensprongen begint te maken, heeft het iets met het weer te maken? Ik weet het niet, maar het ligt in ieder geval niet aan ons. Verder met Arthur Coley en Sweet Soul Music. Doei.

Dat was het wondermooie Get Here van Oleta Adams. En daarvoor had je nog Jackie James, Take My Heart. Ondertussen 11:43. Verder met Zara Vaughan, The Broken Hearted Melody.

Dit was Jack Jersey in The Still of the Night. En heb ik deze ochtend niet een presentator horen zeggen dat hij een bon had voor deze zanger. Wel, ik ook. Daarvoor kreeg je nog Desmond Dekker en You Can Get It If You Really Want It.

11:53, dat was nog Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Tijd voor onze laatste vocale. En we gaan er nog eens een lap op geven, hè. Het aanstekelijke disco-nummertje van Jesse Green. Nice and slow.

Vocalen voor vandaag. 11:56. Nog een paar minuutjes te gaan voor de klok van 12. En daarmee mag ik wel afscheid nemen van jullie. Het was me weer een eer om jullie te mogen vergezellen van 10 tot 12 uur in het programma Timeless Music. Ik nodig jullie uit volgende week woensdag terug tussen 10 en 12 uur. Zo dadelijk de muzikale pauze, niet met Karin. Die is even afwezig, maar in vervanging gaat Fabrice dit programma presenteren. Zoals ik al zei, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En de groetjes nog. Salutjes.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soutaar.
4: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract, dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
3: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek, samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
5: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
3: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. De post doen de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er al langer twijfels over de mentale toestand van Trump. En Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen. Dat heeft de minister van Defensie daar gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd. Ook ons land heeft al gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemiddag, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega die zojuist het programma verzorgde tussen 10 en 12 Timeless Music. Het is 12 uur geworden, tijd voor een muzikale pauze. Vandaag hoort u de stem van Fabrice. Ik vervang inderdaad mijn collega Karin, die nu momenteel aan het genieten is van haar welverdiende vakantie.

Het wordt opnieuw een uurtje boordevol gouden herinneringen met muziek van Engelbert Humperdinck, Connie Francis, Claude François, Billy Vaughan, Caterina Valente, Helmut Zacharias, Brooke Benton en nog veel meer uiteraard. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot.

De tekst legt een pijnlijke waarheid bloot. Dat we soms net diegene kwetsen die we het meest lief hebben. Het gaat over spijt, onbegrip en de complexiteit van menselijke relaties. You always hurt the one you love. Het is vandaag woensdag. Binnen een paar dagen is het zover. Zondag, come Sunday and the cats.

Come Sunday and the Cats. Het volgende nummer gaat over terugkeren naar een geliefde. De woorden drukken spijt en hoop tegelijk uit. Zoals de lente steeds terugkomt, zo keert ook liefde soms terug in ons leven. Julie London, I'm coming back to you.

0: Games That Lovers Play en James Last. Bart Kael bracht met dit nummer een zomerse Vlaamse klassieker. De song schetst een droom van liefde in een romantische stad. Terrassen, zon en samen zijn vormen het decor. Het gaat over verlangen naar een perfecte, liefdevolle plek. 1000 terrassen in Rome en Bart Kael.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

Bert Kael, 1000 terrassen in Rome. De volgende tekst beschrijft een gevoel van verloren zijn. Alsof je ver weg bent van alles wat betekenis heeft. Eenzaamheid en gemis staan centraal. A million miles from nowhere, Brooke Benton.

A Million Miles from Nowhere, Brooke Benton. De gouden bloemen van mei staan symbool voor hoop. De tekst ademt warmte en een nieuw begin. Het is een ode aan de lente en haar schoonheid. Hoewel de titel doet denken aan de schoonheid van de lente, zijn in de Mexicaanse cultuur de meest voorkomende meibloemen onder andere de gele zonnebloem, die vaak worden geassocieerd met geschenken op 10 mei. El pequeño Tim, Doradas Flores de Mayo.

El pequeño team Dorada's Flores de Mayo. En nu een vrolijke klassieker gebracht in instrumentale stijl. Het liedje verhaalt over 1000 rode en gele tulpen uit Amsterdam die gestuurd worden om trouw en liefde te tonen. Tulpen staan symbool voor liefde en vrolijkheid. De melodie roept beelden op van kleur en leven. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Hier is Helmut Zacharias.

Delilah en Tom Jones. Hou je nog van mij? Deze vraag staat centraal in het volgende liedje. Twijfel en onzekerheid worden voelbaar. Een kwetsbaar moment in elke relatie. Vendo mich nogmaals, Caterina Valente.

bedankt Caterina Valente. De geliefde wordt in het volgende liedje voorgesteld als gezocht. Het gaat over gemis en verlangen, een liefde die net buiten bereik ligt. Mr. Lonely en Roses Are Red zijn twee bekende nummers opgenomen door Bobby Vinton, maar ook deze, Wanted.

Wanted en Bobby Vinton. Een glimlach die alles verandert. De tekst is eenvoudig en oprecht. Geluk zit in kleine momenten. The sweet, sweet smile and the Carpenters.

Sweet, sweet smile of the Carpenters. De witte duif staat symbool voor vrijheid. De muziek voelt licht en zorgeloos. Una Paloma Blanca en Billy Vaughan.

Grifoon una paloma blanca, de maand mei. De lente wordt bezongen als levend wezen. Alles komt tot leven, een ode aan vernieuwing. Ja, le printemps qui chante, Claude François.

Ja, le printemps qui chante, Claude François. Vrijheid en plezier staan centraal in het volgende liedje. Even weg van alles, zorgeloos genieten op vakantie. Vacation en Connie Francis.

0: Vacation en Connie Francis. Dit is de muzikale pauze van Radio Minerva tussen 12 en 14 uur. Veel luistergenot en smakelijk eten als jullie aan tafel gaan. Hier is Engelbert Humperdinck nu met Another Time, Another Place.
1: The candles flicker in the fading light. I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere.

Ziezo, beste luisteraars. Het wordt stilaan tijd om deel 1 van deze muzikale pauze af te ronden. Zometeen horen jullie het tijd zijn van 13 uur, gevolgd door het nieuws. Na het tijd zijn en het nieuws ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van onze muzikale pauze. Heel graag, tot zometeen.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg maar
5: één. Wat is er, Jos?
4: Is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relax-specialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
9: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan datingapps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
8: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
10: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
8: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
11: Ik ben een historisch feit.
12: Dat is heel goed.
11: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
11: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
13: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
12: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaad maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
18: Allemaal?
17: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
19: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
18: Wat zei het hem?
17: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

En opnieuw een heel goedemiddag, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 13 uur zijn zojuist achter de rug. Hartelijk welkom voor deel 2 van onze muzikale pauze. Vandaag wordt dit programma verzorgd door Fabrice, want mijn collega Karin geniet momenteel van haar welverdiende vakantie.

tweede deel dus van onze muzikale pauze met tijdens het komende uurtje muziek van The Ronettes, John Denver, Michel Fugain, Jerry Vale, ABBA, Dean Martin, Palanca en nog veel meer uiteraard.

Smeekweek en Terry Steffend. Het volgende nummer gaat over jong zijn en dromen van de toekomst. De tekst benadrukt dat het leven nog voor je ligt. The Young Ones en Sir Cliff Richard.

dansmuziek met Werner Tauber. Het volgende liedje roept beelden op van zon en zee, een gevoel van vrijheid. Hier is Arne Jansen met Bahia Blanca.

Tonka. De combinatie van muziek en wijn staat symbool voor verdriet. De tekst beschrijft eenzaamheid na een verloren liefde. Hier is Polanka met een steel guitar en een glas of wine.

Palenka, a steel guitar and a glass of wine. Samen zijn, lachen, genieten van kleine dingen. Felicita, Albano en Romina Power. Goedemiddag luisteraars, dit is onze muzikale pauze.

Brigitta Albano en Romina Power. De boodschap is eenvoudig, maar krachtig. Geen speciale reden, alleen liefde. Het toont hoe belangrijk kleine gebaren zijn. I just called to say I love you, Hugo Strasser.

Goestrasser, I just called to say I love you. Het hart dat huilt, een krachtig beeld. De tekst gaat over verlies en verlangen, emoties die diep raken. My heart cries for you, hier is Dean Martin.

0: Leven angst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

0: Een gouden herinnering van Connie Frobos. Dans nog eenmaal met mij. Leef in het moment. Dans zolang de muziek speelt. ABBA met Dance While the Music Still Goes On.
1: Oh.

ABBA met Dance While the Music Still Goes On. The Very Thought of You is een liedje uit 1934 gecomponeerd door Ray Noble. Hier volgt nu de versie van Jerry Vale.

The Very Thought of You, the one and very only Jerry Vale. De vergelijking is speels. Jij maakt mijn leven compleet. Zoals room bij koffie hoort, zo hoort liefde bij geluk. You're the cream in my coffee, Ray Conniff and the Singers.

You're the cream in my coffee, Ray Conniff and the Singers. De lente wordt gevierd als nieuw begin. Alles komt opnieuw tot leven. Een symbool voor hoop en liefde. Ja, le bonjour du printemps, Michel Fugain.

Printemps, Michel Fugain. Het verlangen naar thuis staat centraal. Thuis is waar het hart ligt. Take me home, country roads, hier is John Denver.

Take Me Home, Country Roads en John Denver. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje. En dat wordt er eentje van de Ronettes. I Can Hear Music.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dagje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Aha, aha,
5: aha. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het homofoobgeweld in ons land blijft toenemen. Gelijkekansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoobgeweld. Carole Ponsin van Unia.
7: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating-apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
6: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. In het safaripark Beekse Bergen, net over de grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. En in Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding is een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
12: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Helemaal bijzonder welkom op deze woensdagnamiddag van 13 mei. Wat gaat die maand toch weer heel vlug voorbij. We zijn nu bijna weer half mei. Mensen, wat gaat het toch, ik herhaal het wel even, schitterend heel vlug weer voorbij. Wij gaan weer trachten u 2 uurtjes te verwennen met de muziek die u van ons gewend bent. Hier bij onze enige unieke Radio Minerva. En ik hoop dat u er zich heel goed mee gaat amuseren. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Wat kan instrumentaal toch ook bijzonder mooi klinken, zoals in dit geval gebracht door het orkest van Lawrence Welk met Love Letters.

En u weet intussen tijd al vrij lang dat we op inderdaad woensdagmiddag tijdens Muziekmozik meestal van hele bekende liedjes komen te spelen die toch al wat jaartjes op hun teller hebben staan. En dit was nu ook weer het geval met Frankie Avalon, met eentje uit 1959, ook alweer zo'n 57 jaartjes terug in de tijd.

Dit blijven toch altijd van die bijzonder mooie platen die hier altijd hier bij onze radio voor jullie kunnen komen te spelen. En dit was inderdaad Brenda Lee nog met eentje uit 62 met All Alone Am I. En daarvoor Gene Pitney. En die man die bracht backstage I'm Lonely.

En ook vandaag in dit programma zullen er weer enkele zijn waarvan u zegt, ja, dat is iets minder bekend, maar daarom altijd niet minder knap of goed, of hoe je het ook komt willen te noemen, zeg maar. Dit was Johnny Crawford met Cindy's Birthday. En de volgende man, ja, dat is een man die ook al meerdere platen vroeger gemaakt heeft. En dit nummer, dat wordt ook nog onder andere gezongen door niemand minder dan Don Johnson. Maar in dit geval hebben we gekozen vandaag voor Aaron Neville.

Still Love Me Tomorrow. En dat werd gebracht in de tijd door niemand minder dan The Shirelles. En we hebben ook vandaag weer meerdere verzoekplaatjes. En als u dat wilt doen, beste mensen, voor vandaag gaat dat echt niet zozeer meer lukken. Maar u kunt altijd bellen naar mij op 032-1917-27. Als u volgende week tussen 2 en 4 een plaatje graag zou horen, dat u zelf heel graag hoort. Maar het is wel de bedoeling dat het natuurlijk in onze format of in deze stijl van muziek komt te passen. Want anders kunnen we dat jammer genoeg niet toepassen. Dus u kunt daar gerust voor bellen. En hier komt dus een eentje.

Altijd een bijzondere sympathieke kerel, deze Jacques Raymond, man die ik vrij goed ken, die ik regelmatig al ontmoet heb vroeger in de platenbusiness en die ik af en toe nog wel eens een keertje kom te zien, zeg maar, met een plaatje Liefdesrozen. En laat ons hopen, dat gaat ook een beetje over de zomer, dat die niet meer zo bijzonder lang zal wegblijven en dat we er inderdaad weer kunnen van gaan genieten.

En we mogen dit toch wel echt een nostalgie noemen, als ik mij daar inderdaad een klein beetje mag over uitlaten. Dit waren de Everly Brothers met Let It Be Me.

bijzondere dame in de tijd van bij uit Frankrijk, zeg maar. Dat was dan Dalida met Mannen van haar leven. En dan gaan we inderdaad, Gerard, niet over uitweiden. Les hommes de ma vie.

0: Deze week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou er niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink.

Dit was eentje waarvoor we 66 jaar terug in de tijd gingen, beste mensen. Ook al een eeuwigheid geleden, mag ik wel komen te zeggen. Dat was Cherry Pie en dat werd gebracht. Misschien gaan veel mensen dat nog wel weten. Misschien ook wel meerdere niet, wat ik best kan begrijpen. Skip en Flip.

Weer nostalgie, waar is de tijd durven kruisen, zeggen toen ik zelf een jong manneke was, was mijn vader een hele grote fan van deze man met een heel warme stem, Gerard Wendland. En die bracht voor ons Vreemden in de Nacht, weet je nog, in de jaren 63, 64 was het een bijzonder groot succes, Strangers in the Night, van niemand minder dan Frank Sinatra. En er zijn ook vorige week tweetal mensen geweest die ze gedraaid af en toe wel eens een hele mooie plaat van André van Duin. Maar kuntje, vandaag is in de keer een beetje een luchtige spelen. Wel, dat gaan we dat voor een keertje komen te doen. Hier is André van Duin met Doorgaan.

water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

totdat een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

Dit was inderdaad op verzoek van een paar luisteraars en dan doen we dat natuurlijk in de mate van het mogelijke. Met alle plezier doorgaan in de tijd en bijzonder groot succes van Ramse Shaffi en Lisbeth List, weet u nog. En dit was inderdaad de komische of de komieke André van Duin. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan u alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje komen te stemmen, zeg maar. Met andere woorden, u kunt nu gerust via onze website uw keuzes gaan maken.

Zij laten niet de minste twijfel over bestaan, deze Arlette Zola. Jij bent alles, maar wettelijk alles. Ça c'est tout. Ja, we lopen stilletjes aan naar het einde. En ik heb u dat gezegd, beste mensen, van ons eerste deel. Na de volgende plaat gaan we er eventjes tussenuit. En dan kunt u misschien eventjes iets gaan drinken of misschien wel iets anders gaan doen. En dan zijn we er binnen een paar minuutjes terug voor ons tweede deel. Tot dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Krevits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Krevits is die onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
6: De federale overheid rekent een toeslag aan. Vlaanderen zou dat ook van plan zijn. Dan vragen we dat dat voor de lokale besturen ook helemaal mogelijk wordt. We willen een gelijk speelveld. Gasboetes die voert men in omwille van de verkeersveiligheid. Het lijkt ons logisch dat diegene die de overtreding doet, dat die ook opdraait voor de verwerkingskosten.
5: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Escila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de finale. En in het safaripark Beekse Bergen, net over de Nederlandse grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer. Temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en maxima tot 12 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer is repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Mobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

We zijn vandaag inderdaad woensdag 13 mei. En dit is deel 2 van Radio Minerva's Muziek Mozaïek. Nog altijd samengesteld en gepresenteerd door Eddy de Schutter. En zoals u weet gaan wij nog een uurtje door met gelijkaardige muziek. Zoals in deel 1. Ik zou zeggen, hopelijk hebt u er nog heel veel luistergenot bij.

En dit hebben we al zo vaak gezegd, maar dat zijn van die dingen die nu helemaal zo zijn, dat er veel platen zijn waar ja, enorm veel uitvoeringen en uitvoerders van bestaan. Zoals deze Begin de Begin. En dat deden we vandaag met de uitstekende zanger, niemand meer dan Vic Damone. En daarvoor was de beurt, daar zijn we daarmee gestart ook in ons tweede deel, Jimmy Clanton, Venus in Blue Jeans. Nee.

En het is natuurlijk ook altijd voor ons zeer plezant dat we regelmatig van die telefoontjes krijgen. En zo heb ik er vandaag ook weer meer gekregen. Dat er mensen zijn die zeggen bij Radio Minerva. Ja, dan krijg je van de muziek te horen die je nergens anders te horen krijgt. En dat is dan toch natuurlijk altijd wel mooi meegenomen hier voor onze radio. De Heemskundige Kring van Oboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Broidenborg. Onze collectie over Obokens rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is daar gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info kunt u verkrijgen op het volgende telefoonnummer 03-827-3326. Nog eens eventjes herhalen, 03-827-3326. Of dat kan ook via de website hobeughem.be.

En we gaan van tijd tot tijd wel eens ver erg diep terug in de tijd. En dat was nu ook weer het geval. 1957, Marty Robbins, A Waltz for Carp and a Pink Carnation.

It's Now or Never. En af en toe moet het wel eens een keer te kunnen dat het ook in een andere taal gezongen wordt. En deze man is Tony Massarelli en heeft inderdaad Italiaanse roots en kan zich zeer goed uitdrukken in onder andere de Franse taal. Ce soir, je pleure.

En in haar beginjaren zong zij onder de naam Little Peggy, Peggy March. Maar dat is nadien natuurlijk veranderd in Peggy of Peggy March, met andere woorden. Have a good time.

Steve Tracy, en hij weet het wel zeker. Now I Know, ook een van die mooie platen ook weer, dacht ik. En ja, ik heb ook weer vorige week een verzoekje gekregen van een luisteraar. En die vroeg mij, kunt je eens niet eentje draaien van Wim Sonneveld op woensdag voor Muziekmozik? Ik heb het dan ook gedaan en dat gaan we dan ook nu weer eventjes uitvoeren. Maar het is een live uitvoering met inderdaad Wim Sonneveld.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

Een hele grote meneer van bij onze Noorderburen. En dat zal hij nog lange tijd blijven, deze Wim Sonneveld. Met veel van zijn conferences. In dit geval was dat Margotje.

En Robert Jong laat er niet de minste twijfel over bestaan. 24 uur per dag en dat 7 dagen in een week. 24 hours and 7 days a week.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Bingo!

Hij die in het begin geen toonhoogte kon houden, dacht men, en ook geen muzieknoot kon lezen, is inderdaad uitgegroeid tot een bijzondere grote meneer. Dan heb ik het hier over Frankie Lane met He.

Ja, er waren toch bijzonder veel zangers en zangeressen die een geweldige stem hebben en hadden in de tijd, zeg maar. Jack Jones met If You Ever Leave Me.

Eerst hoort u eventjes nog Fikkele Jandros met Vreemde in eine große Stadt. En dit was Rock Voisin met ook zo'n hele mooie plaat, Helene. En ik merk dat ik zomaar een goede 4 minuten heb. En dan zit deze uitzending van deze muziekmozaïek op 13 mei er weer helemaal op. Ik hoop dat u zich wat hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij voor vandaag hier hebben gespeeld, zeg maar. Wat mezelf betreft zou ik zeggen, einde van de week is nog niet in zicht, maar ik zie u pas terug of we elkaar terug begin volgende week. Groetjes en blijf luisteren naar onze Radio Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De man die Sabine Hoepen vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd eerder vandaag schuldig bevonden aan moord. Hij riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. De jury zag verschillende verzachtende omstandigheden, zegt de rechter.
4: Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
3: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de grote finale. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vicepresident. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer, temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien, ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en tot 12 graden.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Ik ben een historisch feit.
10: Dat is heel goed.
9: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info aan Nelissen.com.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
10: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
13: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
10: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
13: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
10: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Franse saxofonist die harder blaast dan de gemiddelde storm, Sam Butera uit 1958. En dat is muziek die ik wel kan smaken. Hij liet de klokken luiden in Bim Bam. Mijn naam is Jan en ik kom je vermaken tot 6 uur vanavond met de vergeten hits en meer in de Van Dijk collectie.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, het is tijd voor Jan Van Dijk.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer.
3: Jan

Een cover van Neil Young, maar dan opgeblonken met de glimmende disco-wax van Frank Farian en Boney M. in 1978. Een overdosis aan discoballen, maar de stemmen die pasten wel heel mooi bij elkaar en zeker in A Heart of Gold. Een hart van goud, maar de rest was puur plastic. We gingen ook even op de popcorn-tour met Steady Cha-Cha van Frank Pisani, een echte one-hit wonder uit de late jaren 50. Het bleef dus bij die ene hit en Frank heeft na die plaat het vet uit zijn haar gesmolten en hij is een frituur begonnen.

Daarnet draaide ik de nummer 1 uit 1963, de Rooftop Singers met Walk Right In. En ik nam je ook mee naar Spanjeland voor A la Española van John Terra. In 1965 was dit het dichtste dat een Vlaming bij Spanje kwam zonder een voedselvergiftiging op te lopen in een louche tapasbar aan de Costa del Sol, tingelingeling.

Als we een rock and roll die draaien, dan is het een echte. Chuck Berry met Johnny B. Goode. De plaat had alles wat we wilden: snelheid, de nodige brutaliteit en een mooie duckwalk. Johnny was good, Chuck Berry was nog gooder. Net als Paul Anka die op jacht ging en de godin van de jacht dan maar meenam: Diana. Together.

0: De plakker der plakkers. En als je dan geplakt hebt, moet je een douche nemen, want je hangt vol met klei. Muziek uit de film Ghost, en die kan je elk jaar makkelijk terugzien zonder dat hij vervelend wordt. Stukken beter dan Home Alone 1, 2 en 37 samen. Net ervoor een dame met een cowboyhoed en een stem zo zuiver dat je er je zonde mee kunt wegwassen. Emmylou Harris en Together Again.
1: We like the music. We like the music.

wereld wordt geregeerd door mannen die al 30 jaar in een psychiatrisch rusthuis zouden moeten zitten en hun ziel hebben ze verkocht aan de duivel. Dat is de reden waarom platen als deze Why Can't We Live Together nooit echt uit de mode raken. Geef mekaar een hand en een stuk chocolat en dat we jullie niet meer horen. Net ervoor geen plaat van Los Bravos, maar wel een cover van Black is Black door Jill Ventura.

Lekker hard en swingend, de man die de rock and roll zo gevaarlijk maakte dat ouders hun dochters in de kelder opsloten. Little Richard en Bama Lama Bama Lou, een aanval op je trommelvliezen. Niet geliefd door de bompas en de bonnekes uit de jaren 60, want die sloegen een kruisteken en lazen 3 keer de Rozenkrans. MUZIEK

0: Elke woensdag tussen 4 en 6 draaien we de platen die de anderen vergeten.
1: Yesterplay.
0: Platen die je allemaal nog kent en kan meezingen.
2: Eindelijk op zich, deze toch?
0: Platen uit de jaren 50, 60 en 70 en af en toe uit de jaren 80 en 90. Grandioos goud. Elke woensdag tussen 4 en 6.
3: Lekkere hits bij Radio Minerva.

Frank Sinatra en de man is vaker gevallen en opgestaan dan een dronken zeeman. Maar that's life. Radio zonder gezeik met Jan van Dijk. Gewoon weer opstaan en doorgaan. Ik draaide ook een streepje Britse pop met een knipoog naar de jaren 50 doo-wop, maar dan met een scherp randje. 10cc met Donna. Tom Jones, die wordt nooit meer verliefd en ik ben er te oud voor geworden, dus ik weet gewoon niet meer hoe het moet. I'll never fall in love again. Na het nieuws doen we verder.

0: Van Dijk-collectie. Niet alleen op woensdag van 4 tot 6, maar ook op zaterdagavond van 9 tot 10 tussen Popcorn City en Jukebox Gold.
1: Zeg, ouwe, doen we een beetje

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd laat dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen en er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend, drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers, slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
4: De man die zijn ex-partner Sabine Hoepen vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
6: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
4: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
7: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
4: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vice-president. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is een derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels?
11: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Aha, aha, aha. Minerva.

hadden ze in het eerste uurtje ook al met Heart of Gold en ze mochten ook het tweede uurtje van de Van Dijk-collectie laten starten. Niet expres, maar puur per ongeluk en zo zie je maar dat niemand onfeilbaar is, want als ik het al niet ben, wie dan wel? Boney M. uit 1978 en Brown Girl in the Ring. Producer Frank Farian nam alle mannenstemmen zelf voor zijn rekening, waardoor Bobby Farrell, die gewoon zangertje speelde maar niet zelf zong, eigenlijk de eerste menselijke screensaver werd. Leuk om naar te kijken, maar totaal nutteloos voor de audio. Hij stond daar alleen maar om de vrouwtjes wil te maken met zijn veel te strakke broek. Dit is deel 2 van de Van Dijk-collectie. Ik ben er nog tot 6 uur. Hier.

Buddy Holly was dat met That'll Be The Day en hij was de eerste rockster met een bril en daardoor bewees hij dat je geen gespierde stilo moest zijn om de meisjesharten sneller te laten slaan. Tijdloze klasse uit 1957 en net ervoor nog een brillenkaske, Roy Orbison met Lana. Hij stond bekend om zijn enorme stembereik en het feit dat hij bewegingsloos op het podium stond, zodat de mensen dachten dat hij was opgezet door een taxidermist. Ja.

0: De man die Vlaanderen leerde hoe je met een gitaar en 3 akkoorden een hele generatie vrouwen in katzwijm kreeg. Paul Severs en Zeg eens meisje. Hij werd ontdekt door wafelenbakker Sylvain Tak, de grote man achter de Suzy wafels en de radiobaas van zeezender Mi Amigo. Suikerwafels voor niks en rotgedraaid op de radio van de baas. Een wonder dat Paul Severs geen 120 kilo woog.
1: Radio Minerva, de meest beluisterde locatie.

De Cats uit Volendam, je ruikt de gerookte paling bijna door de luidsprekers van je radio. La Diligence uit 1983, Piet Veerman en zijn gevolg in volle glorie, maar ik rijd toch liever met de auto. We maakten ook een sprongetje naar 1969, van de hak op de tak zeg maar dat is net de sterkte van de Van Dijk-collectie. Die is totaal onvoorspelbaar. Zelfs ik weet niet welke plaat ik binnen 10 minuten ga draaien. In 1969 was My Special Prayer de plaat om op te schuifelen, zonder dat er direct een pastoor aan je oren kwam trekken, want schuifelen deden we toen in de parochiezaal.

0: Voor de deze hadden we Jerry Butler met He Will Break Your Heart uit 1960. Ze noemden hem de Iceman. Waarschijnlijk had hij, net als ik, last van koude voeten. En Richard Anthony, die hoorde de trein fluiten en moest de volgende nemen. Chantant siffler le train.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, this gate is for couples only.

0: Tegenwoordig hebben we zatte ministers die overal drones zien als ze beladen zijn. Maar Ronnie van de Ronnies die zag in 1967 nog gewoon beestjes. Een plaat die zo fout is dat hij in de Van Dijk-collectie weer helemaal goed wordt. Net ervoor disco met een fluwelen randje uit 1979. Ronnie Dyson en Couples Only. Pure discriminatie van de alleenstaande vrijgezellen zonder vrouw. Een nummer voor de dansvloer waar je vroeger nog echt een partner voor nodig had in plaats van alleen een smartphone.
1: Uno, dos, one, two, three.

Het is weer gezellige muziek vandaag. Met onze muziek kan je je antidepressiva pillen terugbrengen naar de apotheek, want de platenkeuze maakt je instant gelukkig. Een plaat uit 1972, Cardinal Point met Mama, Papa. Uit een zomer waarin de zon nooit onderging en de benzine nog goedkoper was dan een cola. Ik heb een verzoekplaat klaargelegd, eentje van Lou Reed, en die wist in 73 al niet meer of hij een man of een vrouw was.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 320 kilometer file op de Vlaamse snelwegen en er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
7: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
9: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal. Maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
7: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
10: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
7: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakt wel de roze leiderstrui. De derde plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Tim Merlier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bahaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn derde ritzege dit seizoen. Het blijft wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer at thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
14: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
18: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
19: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, ImmoBiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

zoals steeds tot zowat 20 uur muziek voor u gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

kan ons bereiken. Het telefoon is via 03-219-17-27. Echtgenote Sinne zal u zeer gaarne te woord staan bij u, Radio Minerva.

Dat was Henry Mancini en zijn orkest bijgestaan door trompetist Doc Severinsen. Jawel. Vandaag zijn we de

En bestaat er zoiets als angst voor muziek? Jawel, dat heet dan melofobie. Ho, ben ik blij dat ik dat niet heb, zeg.

Love Me With All Of Your Heart. Gebracht door de Ray Charles zingers. En dat heeft niks te maken met de blinde zanger Ray Charles. Wel door de orkestleider Ray Charles. Bemin mij met heel je hart. Ja, om te beginnen komt eens een beetje dichterbij, zeg. Ja, ja, ja. Ja, ze wil niet dichterbij komen, hè. Ja, ja, ja, hoe komt dat nu? Ah, ja, ja, Van Balder. Ja, ik was al zenuwachtig, denk ze gaat komen. En dan heb ik het verkeerde knopje aangeraakt, hè. Ja, ja. Elise dansen. Ja, kom dus een beetje dichterbij. Ja, ja, ja.

0: in.
1: Ja, als ze dat vragen met dergelijke zoele stem. Bij het begin had ik het al moeilijk. Nu nog, ja. Kom closer to me. Dat was Julie London.
2: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

Mr. Nat King Cole, L-O-V-E, love. Er is ook informatie voor u. De Heemkundige Kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Bruidenborg. Onze collectie over Hoboken's rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is welkom met een hart voor het verleden. De toegang is volledig gratis. En na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen via de site www.hobugen.be. Dat is H-O-B-U-E. chen.be ofwel op het telefoonnummer 03-827-33-26. 03-827-33-26.

op de tonen van Sous le ciel de Paris. Bart Kajal en Mieke tezamen onder de blauwe lucht van Parijs.

Kwando. Dat waren broer en zus zijnde Caterina Valente en Silvio Francesco.

We denken soms heel veel te weten, maar dat kan dik tegenvallen. How little we know, Mr. Matt Monroe.

muzikale icoon uit de Franse muziekwereld, deze Lucien Delisle. C'est magnifique. Tijd nu voor wat big band.

volledig in de stijl van de Glenn Miller sound. Dit orkest, dat was Sid Lawrence en Deep Purple. Melodie nummer 10, Elvis Presley.

0: je kan er bijna alles mee doen met een puppet on a string, een marionet eigenlijk. Puppet on a string, Mr. Elvis Presley.
1: Come on, Eddie, geef nog eens een goeie sfeer onder je lekensmuilen.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, toen deze plaat uitkwam bij ons, ja. Het was zo'n beetje de geboorte van rock'n'roll, samen met nog anderen natuurlijk. 1955 schrijven we, jawel, Bill Haley, Rock Around the Clock. En we blijven nog even in 1955. Georgia Gibbs.

Arrivederci Roma, goodbye to Rome, dat was George Gibbs. En we sluiten dit drieluik 1955 af. Ja, met herinneringen zal ik maar zeggen, hè, aan die tijd, ja.

Het Amerikaanse pianoduo Ferranti en Teitje met mistige compositie van Mr. Errol Garner. En als we zo naar buiten kijken, mistig is het zeker niet, maar het weer trekt op niet veel. Het zijn de ijzeiligen, hè? Ja, maar daarna zal het hopelijk goed worden. Hè? Ja. Enfin, de laatste deun in dit eerste gedeelte, Melodie Carousel, is voor Randy Russell. Magic is the Moonlight.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeel is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters Meubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Peters Meubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters Meubel in Schoten.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
4: Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Volgens de eerste tests gaat het niet om het norovirus. Het ziekenhuis in Bordeaux voert wel nog extra onderzoek uit. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is sowieso uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
5: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
4: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
6: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal. Maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
4: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij het niet kon verdragen dat ze een nieuwe relatie had. We werken vaker thuis dan andere Europeanen. Vorig jaar werkte meer dan 40% van de Vlaamse werknemers soms thuis en bijna 50% van de werknemers uit Brussel. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 23%. Nederland staat wel bovenaan met zo'n 56%. In Roemenië werken mensen het minst thuis met een kleine 4%. De EU wil dat bedrijven meer thuiswerk toelaten om de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakte wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vanmiddag voor de Uruguayaan Thomas Silva. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maxima rond 13 graden.
7: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Orgelist Klaus Wunderlich met Up, Up and Away. Het moet een enorme sensatie zijn om in zo'n hoge luchtballon een reisje mee te varen. Natuurlijk, het moet wel goed weer zijn. Als je dat nu zou doen, nee, helemaal geen goed idee. Het moet goed weer zijn, dat is het niet altijd. Alhoewel, in de liefde ja, kan het soms altijd goed weer zijn. Ja, alle dagen zijn even mooi.

De Franse zangeres Sheila met Toujours les beaux jours. En dat is een Franse vertaling van een lied van Mr. Cliff Richard. I could easily fall in love with you. Geschreven door, door zijn shadows. Ja, ja, ja. Cliff Richard, ja, die kunnen we toch moeilijk even aan de kant zetten, hè? Dat gaat niet.

0: Oorspronkelijk een compositie van Robert Stolz, de operette-componist. Salome is de oorspronkelijke naam. Gecomponeerd door deze Robert Stolz in 1919. Maar door verschillende zangers, zangeressen op de plaat gezet. Onder andere ook door deze Petula Clark in 1961. Dat is het jaar dat ik mijn plechtige commune heb gedaan. Jongens.
1: Hallo, dag moeder. En voelde u al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

0: Lina Martel met Arrivederci, not adio. En nu gaan we even ver terug in de tijd met een lied dat we allemaal kennen. En dat is een muzikaal gedicht geworden. Het gedicht zelf was van Guido Gezelle.
1: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke vlees.

Loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoerd.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoekt?

Dat was het orkest van Mr. Frank Chaxfield met het o zo mooie Anima Ecore. En dit is twee kan if, mag niet ontbreken, hè? Nee.

0: I'm always chasing rainbows. Koor en orkest van Mr. Ray Conniff.
1: Zeg, schattenbolletje, vooraleer dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

ook zo romantisch. Le plus beau tango du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Dat was Tino Rossi. 13 mei is ook een datum die in de Amerikaanse muziekgeschiedenis en bij uitbreiding ook bij ons een datum is die gelinkt wordt aan het overlijden van Doris Day 2019. We kennen ze allemaal, Doris Day, de ideale schoondochter of wat dan ook. Actrice, zangeres, ja, enorm, enorm populair. Zij is 97 jaar geworden. Het is moeilijk om uit haar enorme repertoire enkele liedjes te kiezen. Ik heb er twee voor u uitgekozen. Eerst en vooral, ja, waarmee ze heel bekend is geraakt, hè. Secret Love.

Secret Love, Doris Day. Zijn geboren als Anne-Marie Kappelhoff. Ja. Het tweede liedje, ja, ik heb zomaar wat gekozen, een beetje up-tempo, zeg maar. Hè. Doris Day, Everybody Loves a Lover.

0: Everybody loves a lover. Doris Day.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

en dan zullen wij nog wel zien. Klaar te zien.

De Louis-Neves, we zullen wel zien. En dat is een deun die komt uit de muzikale print Paint Your Wagon uit 1969, met in de hoofdrollen Clint Eastwood, Gene Seberg en Lee Marvin. Dit lied, we zullen wel zien, in de film I Talk to the Trees, wordt gezongen door Clint Eastwood. Zijn tegenspeler Lee Marvin, die heeft ook een lied uit die print op plaat gezet. Ja, zang kun je het moeilijk noemen. Het is een stem diep uit de kelder. Lee Marvin, Wandering Star.

Lee Marvin, Wandering Star. Eigenlijk, als je naar die tekst luistert, dat is echt iets voor een eenzaad. Sneeuw kan je ogen doen branden, maar alleen mensen doen je wenen. Ja, daar zit veel in, hè. En weet je waar de hel is? Hel is in hello. Ja, typisch voor een eenzaad. Wil altijd alleen zijn. Goed. De laatste deun in onze melodiecarousel voor vandaag is vooral McCogan Red Silken Stockings.

Zo, wij danken u voor uw zeer aangenaam gezelschap, uw luisterend oor. En met heel, heel veel graagte tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kuststad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat wordt niet bevestigd door de eerste testresultaten. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is erg uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
3: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur tot na hun laatste symptomen.
2: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus. Maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen ook al om het leven. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Mogelijk werden wel de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is nog altijd niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer en minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.

why I think of you yet.

a chance. When I think of how you looked that day, you with your

know from the start. Come on, let's give it a try.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
3: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
2: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de bovenleiding werd wel geraakt. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Linkenbeek is stilgelegd. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Er zijn wel vervangbussen en omleidingen voorzien. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken komt volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar ze zullen wel in quarantaine moeten. In totaal stierven 3 mensen aan het virus. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
3: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkt in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
2: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michelle Martens van Westtour.
4: Het weer voor het komende verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
2: En het was toen ook beter weer. En ook door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel wat mensen deze periode communie- en lentefeesten geven en de eerste festivalletjes ook van start gaan. Ook bij Eventarent kunnen ze de aanvragen amper volgen. Je hoort zaakvoerder Thomas Wijns.
5: Voor dit weekend zitten we aan 150 bestellingen. Begin van de week zaten we op 100, maar er zijn er echt nog 50 bijgekomen. Ons telefoon stond niet stil de laatste twee dagen door het slechte weer. We hebben de afgelopen dagen echt wel extra mensen moeten inzetten. Vandaag zijn er 5 mensen extra bijgekomen.
2: Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen anderen maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
6: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de Nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter voor 2 uur romantische en mijmerplaten. Platen om bij weg te dromen. En rustig aan zetelfilosofie te doen. Het eerste lied van Tony Carey, Room with a View.

Room with a View van Tony Carey. De volgende, Joe Dolan, vertelt het verhaal van een macho die het tot de jaren van verstand en optimale bezinning is gekomen. Hij heeft heel veel vrouwen gehad, maar na heeft hem de liefde van zijn leven gevonden. Ze mag hem binnenpakken, opsluiten achter deuren en ramen, dat hem geen poot niet meer kan zetten op het eiland dat zij volledig controleert. Er zijn zo van die leuke dingen voor de mannen.

Make Me an Island van Joe Dolan. Ja, als we alle mensen die eens op adem, op krachten of gewoon uit de misère willen geraken op een eiland moeten zitten, dan hebben we veel eilanden te kurten. Maar ik heb een oplossing. We maken een nieuw soort staatsambtenaar met onbeperkte macht en bevoegdheden. Maar dat die moeten doen. En wel als we de duivel willen aandoen, dat die in eens vooruit komen staan en zeggen, hier is de lijn en er gaat er niet meer over. Ah ja, en we geven die een naamkortje. BE. Beschermengel. Guardian Angel van Masquerade.

Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos. Ja, en als je dan afscheid van elkaar genomen hebt, dan gaan de poppen aan het dansen. House for Sale van Lucifer.

als ik het weerbericht van de laatste dagen hoor, dan krijg ik een ontembare drang om het volgende lied te draaien. Ritme van de regen van Rob de Nijs.

Ritme van de regen van Rob de Nijs. Ik heb nog een mooi mijmerplaatje. Comme j'ai toujours envie d'aimer van Mark Hamilton.

comme j'ai toujours envie d'aimer van Mark Hamilton. Ik heb er nog eens van Joe Donen. Die is tot over zijn oren verliefd. Maar die heeft wel een dubbel gevoel. Die ziet dus een dame in het blauw gekleed. Je zou verminderd verliefd worden. Maar ze voelt zich ook blue. Dat wil zeggen, ze gaat kapot van liefdesverdriet.

You'll never find another love like mine van Lou Rawls. Ja, ons liefdesverhaal is per totaal. Dat is spijtig. Dommage, dommage, Engelbert Humperdinck.

Dommage, dommage van Engelbert Humperdinck. Lieve meisjes, sterke jongens, nu tijd voor een authentieke Vlaamse smartlap. Nee, geen smeerlap, een smartlap. Dat is een tekst over pijn en smart. Als een kus naar tranen smaakt, van Jimmy Frey.

Bon, na dit stukje Vlaams muzikaal erfgoed van Jimmy Frey, een evergreen avant la lettre, Having My Baby van Paul Anka en Odia Coates.

Where Do You Go To My Lovely van Peter Starstedt. De volgende Tammy Wynette die gaat nergens naartoe. Die blijft gewoon achter haar manstaan. Stand by your man.

Stand By Your Man van Tammy Wynette. Ik heb nog een beetje muzikale quality time. Wonderful Tonight van Eric Clapton.

Wonderful Tonight van Eric Clapton. It's late in the evening, zingt hij. Dat klopt gelijk een bus. Lieve meisjes, sterke jongens, zo dadelijk het nieuws en daarna gaan we naar het tweede deel van de Nachtwacht hier op Radio Minerva.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer en moeten er ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust stellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michel Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
2: En het was toen ook beter weer. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Vannacht wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger. Maxima tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we zowat hetzelfde weer.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva, dat we begonnen met Woman in Love van Barbara Streisand. En ik heb nog een monument. My Heart Will Go On van Céline Dion.

My Heart Will Go On van Céline Dion. Wonderlijk mooi. Rod Stewart, dat is een apart geval. Die wil niet praten over zijn problemen, maar hij wil er wel over zingen. I don't want to talk about it.

plaat van de brave All Stars, dat is een therapeutische plaat. Let the music heal your soul. Dat is een plaat die ze eigenlijk in elke apotheek zou moeten verkopen. Laat de muziek uw ziel genezen.

De volgende plaat is een heel gevoelig liedje van de grootste deugnieten in de Vlaamse muziekindustrie. Sleutelkind van de Strangers.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zinabla. Maar hoe felicitas is die mij daven, er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van school

En weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die een taart, waarin dan Niels gaan eigenlijk stond te lezen. We moeten dringend weg tot ons groeit spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat eten.

Dag vol, dag moe, dag onneke over zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, dat ik hoe het kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Thomas en over kinderen

sleutelkind van de Strangers en we blijven de gevoelige snaar bespelen. Solitaire van de Carpenters.

Sometimes when we touch Van Grant en Foresight. En nu een plaat, ik kan ze niet beter kiezen op dit late uur. Midnight Blue van Louise Tucker.

Wonderful Life van Black. Ja, het leven kan schoon zijn. En als je de juiste muziek draait, wordt dat nog schoner. En liefst van een Spaanse gitaar. Spanish Guitar van Tony Braxton.

Spanish Guitar van Tony Braxton. Ja, als ik zo'n plaat draai, dan kom ik helemaal tot rust. En dan zeg ik tegen mijn eigen, en Sjilleke, doe dat nog eens. Do That To Me One More Time van Captain Antonil.

Viva Forever van de Spice Girls. Zelfs aan de schoonste liedjes komt een eind. Maar, het einde van dit programma, the best is yet to come. Midnight Lady van Chris Norman om af te sluiten. Lieve meisjes, sterke jongens, 1001 dank voor het luisteren. U hoort mij terug zondagavond van 8 tot 10 uur met de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur vandaag. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de Israëlische instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. En 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani een concert zal geven in Brussel, dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival. Omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1, want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won vanavond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo met nog 1 speeldag te gaan 9 punten meer dan Lens en werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaren zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht wisselvallig bij 6 graden, morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.